0: 天公司大概还用不用去给他们对账？我说我带，我们就是按照他们规矩，谁该干的办事。我说刚才你是啥？那个 question 啊，比如啊，他就是说进去都是啊啊啊啊，虽然多，但是啊 ，no， 啊，今天他们都会办，啊，今天会让他们工作，啊，今天让他们来，我还问他们别做啥子，他说啊，不，他一样没听懂，啊，不是说，
1: 嗯。
2: Dus beschutte in mei, de refinerie nog worden mantenie. Dus het tanken aan de toere tuberia, hoe mensen worden mantenie, als je moet krijgen algo, nee, nog worden mantenie. En dus er worden bons gekregen aan ons, en ons als aanslag in rotleiding, hoe rustrep, ons hebben een explicatie ampio, naar de consumenten aan, en bij de keren hoe wij bekken zijn, daarmee. De commissie, onze sinta ku CAP, dus e compagnie ku ta rubando il petrolio, una condorna tambe, una spiegazione ampio, Armstrong, compagnia Armstrong, di tre anni a ruba, e ta siendo

entrepreneurs voor online daar wat en door entrepreneurs die kunnen dit niet zoeken. Niet zoeken, want dan is daar voor gezoeken. Dan wordt er maar meer zoeken, want hij heeft gezegd dat zoeken voor dat 450 alleen. Ik ga niet daar, kom ik mooi daar. Ik ga niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, niet daar meer, ni